0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
1: Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Ze won het Eurovisie Songfestival in 1991. Carola met de originele uitvoering van Fangat af en Stormwind. Het origineel nummer op het Eurovisie Songfestival toen. Hey, goedemorgen Breakfast Club. Het is donderdag en we zijn ook al 11 juni deze donderdagochtend. Hè. We hebben onder meer muziek klaargezet van onder meer Europe, Enrico Iglesias en deze Brian Helland met Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. We gaan in 1960 hier

0: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
1: Escucha el ritmo.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Young. Yesterday when I was young, Charles Aznavour uit 1970. En de zomertuin Oost-Ekelo opent vanaf zondag 14 juni opnieuw de deuren. En dit voor een tweede zomerseizoen. Uitbater Jelle van Moorhem kijkt uit naar een gezellige zomer. Al helden er dit jaar strengere regels rond sluitingsuren en geluid. Zo moet de zomerbar verplicht al sluiten om 22:30. Het is wel vroeg, want net wanneer de lichtjes aangaan en iedereen gezellig samen zit, moeten we afronden, zegt Van Moorhem. Ook is er voortaan een geluidslimiet van 65 decibel. En dat is niet luid, want je moet maar een paar mensen en beginnen babbelen. En het is al van dat, hè. Dus je vindt de zomertuin Oost-Ekelo aan de Rijkenstraat 8 in Oost-Ekelo. En is open op vrijdag van 17:00 tot 22:30. Op zaterdag en zondag van 14:00 tot 22:30. De opening is nu zondag 14 juni. En de zomerbar blijft open tot en met 23 augustus. Good Shape, Take My Love. En deze Obladi Oblada, eigenlijk van de Beatles, maar deze keer gebracht door de Marmalades.

0: De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Dat was Gloria Gaynor met First Be a Woman uit de jaren 90. En in 1975 hadden we Nights on Broadway van de Bee Gees. En wie binnenkort op vakantie vertrekt, kan gratis afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. Politiezone Meisjesland Centrum roept wel op om dit tijdig te doen. Liefst minstens 7 dagen voor het vertrek. Het toezicht is dus volledig gratis. Tijdens de afwezigheid kunnen politiepatrouilles dan geregeld controles uitvoeren aan de woning. Na elke controle krijgt de aanvrager automatisch een e-mail met de datum en het uur van de controle. Eventuele opmerkingen worden daarin ook vermeld. Dit is Toto.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Spaniolas, Forever Clo Clo Clo de François uit 1978. Hij overlijdt op 11 maart 1978 om precies 3:15 in zijn woning in Parijs op 39-jarige leeftijd aan een longoedeem veroorzaakt door een ongeluk met elektrocutie in de badkamer terwijl hij in bad lag. Ja, hij was perfectionist als hij was een scheefhangende wandlamp boven het bad recht wilde zetten, raakte zijn vingers het koper van de deels blootliggende bedrading, waardoor hij geëlektrocuteerd werd. Jammer toen in de tijd. Hij is al een poos overleden. Goed, dat was het eerste deel van Breakfast Club op deze donderdag 11 juni. We gaan naar de top van het uur met een nummer uit het Eurovisie Songfestival. De winnaar zelfs uit 1994. Rock'n'Roll Kids, Paul Harrington en Charlie McGettigan. Tot zo!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

I'm leaving it up to you, Dale and Grace. Aan de start van dit tweede uurtje Breakfast Club op deze donderdag 11 juni hier bij Actief. We krijgen onder meer de Stray Cats, Johnny Cash, Madonna en deze Everyone's a Winner.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Always on my mind, the King Elvis Presley. En aan de hondenlosse loopweide nabij het Groenplein in Zalzaten werd het eerste nieuwe infobord officieel voorgesteld. Op het bord staan richtlijnen om de losloopweide veilig en correct te gebruiken. De gemeente plaatst de komende periode gelijkaardige borden aan alle hondenlosloopweides in Zalzaten. Daarmee wil het lokaal bestuur bezoekers bewust maken van de afspraken en het welzijn van mens en dier bevorderen. Er zijn onder meer 3 hondenlosloopwijzes daar in Zalzaten. Aan het Groenplein, in het park nabij de Gaven en in het park tussen parking Vredekaai en de Brughuizen, beter bekend als De Tuur. Temptation, My Girl.

Cosa della Vita, Eros Ramazzotti, Prince, You Got to Look. En Meredith Brooks begon het rijtje van drie met haar Bitch uit 1997. Hier is Richard Barnes met Take to the Mountains. En wist je dat de kans dat in een klas van 23 leerlingen twee kinderen op dezelfde dag jarig zijn groter is dan 50%? I remember.

0: De doo-wop song, That Thing van Laura Hill. En Diana Warwick had het over Anyone Who Had a Heart. En ik heb hier nog een jarige, en dat is niemand minder dan de Nederlandse dichter en zanger Peter Blanker. Na een carrière als zeeman, druivenplukker en journalist was Blanker sinds 1961 actief als zanger met gitaar in Rotterdam en omstreken. Inspiratie zocht hij bij de Franse chansonnier George Brassens en zijn vakgenoot Jules de Korte. Hij wordt er vandaag 87 en je kent hem vast en zeker zijn. De man van 'T is moeilijk bescheiden te blijven. Oh ja, jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur met de laatste Breakfast Club in deze week. Hè. Nog een hele leuke donderdag.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat zie je dan?

0: 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordendiensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week, waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt, maar zeker is dat allemaal niet. De Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit, dat is het nummer Cassé la voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, bredere opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Moerbeke zijn de werken aan de fietssnelweg afgerond. Het gaat om een belangrijke ontbrekende schakel van de F41 tussen Antwerpen en de Gentse haven. In het centrum is ook een kruispunt met verkeerslichten aangelegd, zodat fietsers vlot kunnen doorrijden. In Eeklo is een nieuw cashpunt geopend. In de Cash Shop op de Markt 56 kunnen klanten voortaan geld afhalen en storten. Ninove geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie om te gaan zwemmen. De stad wil zo de extra kosten helpen opvangen nu er geen eigen zwembad meer is. In Sint-Niklaas hebben 30 cafés en verenigingen een premie gekregen om de WK-matchen van de Rode Duivels uit te zenden. De stad kiest bewust voor kleinere kijkplekken in plaats van één groot scherm. Het UZ Gent beschikt voortaan over een zogenaamde mini-MRI-scanner. Die werd gebouwd door leerlingen van Campus Lievegem. En de scanner die moet ziekenhuisbezoeken voor kinderen minder angstaanjagend maken. Ze kunnen hun knuffel laten scannen om te wennen aan de geluiden en het smalle bed. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats.
2: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Moerbeke zijn de werken aan de fietssnelweg afgerond. Het gaat om een belangrijke ontbrekende schakel van de F41 tussen Antwerpen en de Gentse haven. In het centrum is ook een kruispunt met verkeerslichten aangelegd, zodat fietsers vlot kunnen doorrijden. In Eeklo is een nieuw cashpunt geopend. In de Cash Shop op de Markt 56 kunnen klanten voortaan geld afhalen en storten. Ninove geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie om te gaan zwemmen. De stad wil zo de extra kosten helpen opvangen nu er geen eigen zwembad meer is. In Sint-Niklaas hebben 30 cafés en verenigingen een premie gekregen om de WK-matchen van de Rode Duivels uit te zenden. De stad kiest bewust voor kleinere kijkplekken in plaats van één groot scherm. Het UZ Gent beschikt voortaan over een zogenaamde mini-MRI-scanner. Die werd gebouwd door leerlingen van Campus Lievegem. En de scanner die moet ziekenhuisbezoeken voor kinderen minder angstaanjagend maken. Ze kunnen hun knuffel laten scannen om te wennen aan de geluiden en het smalle bed. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Belfast in Noord-Ierland blijft de situatie gespannen nadat zo'n 200 betogers met stenen naar de politie gooiden. De ordendiensten zetten het waterkanon in om de menigte te verspreiden. De rellen van gisteravond waren een reactie op een steekpartij van eerder deze week waarbij een vluchteling een slachtoffer zwaargewond achterliet. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand in het geheim meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Volgens Trump gaat het om ruim 100 miljoen vaten ruwe olie die zo de markt op kunnen. Hij maakt de missie nu pas bekend omdat Iran de operatie zou hebben ontdekt. Volgens experts probeert Trump met deze verklaring vooral de internationale olieprijzen omlaag te krijgen. De Verenigde Naties eisen dat Amerika hun migratiebeleid rond het WK voetbal herzien na een reeks incidenten. Zo werd afgelopen weekend een Somalische scheidsrechter met een geldig visum teruggestuurd, werd een Iraakse teamfotograaf geweigerd en kregen diverse Iraanse stafleden geen visum. Het WK trapt vandaag officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal vlotjes verloopt, maar zeker is dat allemaal niet. De Franse zanger Patrick Bruel is in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Ook in ons land is een officiële klacht ingediend. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen. Bij ons in Vlaanderen had hij maar één grote hit, dat is het nummer Casse la voix. Ja, dan de weersverwachting. Vandaag blijft het wisselvallig. We starten wel droog, maar in de namiddag opnieuw kans op buien, maxima 17 graden. Ook morgen houdt het weertype aan, waarna het weekend meer zon, bredere opklaringen en warmere temperaturen brengt tot 21 graden dan.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Het weer blijft wisselvallig met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Aan het Steen in Antwerpen is een 23-jarige man op een zebrapad aangereden door een politiecombi die met zwaailichten onderweg was naar een oproep. Het slachtoffer ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het is het derde incident in een jaar tijd waarbij de Antwerpse politie betrokken is bij een aanrijding. In de provincie Oost-Vlaanderen is een woning volledig vernield na een ontploffing op de slaapkamer van een tiener. Het aanwezige gezin bleef ongedeerd. Een parket-expert onderzoekt de exacte oorzaak van de explosie. Het ziekenhuis neemt een nieuwe ultrascherpe PET-scanner in gebruik die 20 keer nauwkeuriger naar de hersenen kijkt. Volgens professor Dr. Koen van Laren maakt dit apparaat het mogelijk om aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson aanzienlijk sneller op te sporen. Ondanks een overeengekomen wapenstilstand zijn er vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd, waarbij zeker 4 gewonden vielen in de oorlog tussen Iran en de VS. In Teheran raakten 3 mensen gewond door Amerikaanse beschietingen, terwijl in Kuwait een 11-jarig meisje licht gewond raakte bij een Iraanse tegenaanval. Vanavond opent het WK voetbal met de wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika in het Azteken Stadion. De echte WK-sfeer schijnt nog een beetje te ontbreken, zeggen journalisten, mede door protesten en tentenkampen van leraren die betere lonen eisen nabij de fanzone. En vanaf de kust trekt er vanmiddag en vanavond regen het land in, bij maxima rond 17 graden. Morgen overwegend grijs, met periode van regen 18 graden. Zaterdag klaart het op met meer zon, zondag wisselend bewolkt, maar overwegend droog bij 20 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Moerbeke zijn de werken aan de fietssnelweg afgerond. Het gaat om een belangrijke ontbrekende schakel van de F41 tussen Antwerpen en de Gentse haven. In het centrum is ook een kruispunt met verkeerslichten aangelegd, zodat fietsers vlot kunnen doorrijden. In Eeklo is een nieuw cashpunt geopend. In de Cash Shop op de Markt 56 kunnen klanten voortaan geld afhalen en storten. Ninove geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie om te gaan zwemmen. De stad wil zo de extra kosten helpen opvangen nu er geen eigen zwembad meer is. In Sint-Niklaas hebben 30 cafés en verenigingen een premie gekregen om de WK-matchen van de Rode Duivels uit te zenden. De stad kiest bewust voor kleinere kijkplekken in plaats van één groot scherm. Het UZ Gent beschikt voortaan over een zogenaamde mini-MRI-scanner. Die werd gebouwd door leerlingen van Campus Lievegem. En de scanner die moet ziekenhuisbezoeken voor kinderen minder angstaanjagend maken. Ze kunnen hun knuffel laten scannen om te wennen aan de geluiden en het smalle bed. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats.
0: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Vanmiddag en vanavond vanaf de kust regen, maxima 17 graden. Morgen grijs, met periode van lichte neerslag 18 graden. Vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door en zondag verloopt wisselend bewolkt. Grotendeels droog en zachter bij temperaturen rond 20 graden.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Moerbeke zijn de werken aan de fietssnelweg afgerond. Het gaat om een belangrijke ontbrekende schakel van de F41 tussen Antwerpen en de Gentse haven. In het centrum is ook een kruispunt met verkeerslichten aangelegd, zodat fietsers vlot kunnen doorrijden. In Eeklo is een nieuw cashpunt geopend. In de Cash Shop op de Markt 56 kunnen klanten voortaan geld afhalen en storten. Ninove geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie om te gaan zwemmen. De stad wil zo de extra kosten helpen opvangen nu er geen eigen zwembad meer is. In Sint-Niklaas hebben 30 cafés en verenigingen een premie gekregen om de WK-matchen van de Rode Duivels uit te zenden. De stad kiest bewust voor kleinere kijkplekken in plaats van één groot scherm. Het UZ Gent beschikt voortaan over een zogenaamde mini-MRI-scanner. Die werd gebouwd door leerlingen van Campus Lievegem. En de scanner die moet ziekenhuisbezoeken voor kinderen minder angstaanjagend maken. Ze kunnen hun knuffel laten scannen om te wennen aan de geluiden en het smalle bed. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats.
2: Radio Actief, de hele dag door.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de rente opgetrokken met 25 basispunten. Dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken die al hebben geanticipeerd op de renteverhoging. Belfius heeft voorlopig het spaarboekje met de hoogste spaarrente van het land. Op 1 juli trekt de bank Belfius dus de flow-rekening naar 1,6%. Omdat de getrouwheidspremie 1,5% bedraagt, klokt de finale rente dus af op 3,1%. En dat is de hoogste spaarrente op dit moment in ons land. Verschillende andere banken hebben dezelfde beweging gemaakt, dus de rente gaat een beetje naar omhoog. Het parket en de politie zijn een onderzoek gestart naar de vondst van een lichaam van een 60-jarige man op een parking in Maldegem. Het is momenteel nog onduidelijk of het om een natuurlijk overlijden gaat of dat er sprake is van kwaad opzet. De bewuste locatie staat bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten, al staat er niet vast dat dat hier een rol speelde. De Vlaamse regering investeert 300.000 euro in de oprichting en ondersteuning van 31 dorpshuizen om de sociale cohesie onder buurtbewoners te versterken. Bevoegd minister Krivits benadrukt dat deze locaties mensen moeten samenbrengen. Ze sluit bovendien niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties worden gefinancierd in Vlaanderen. Tennis-icoon Serena Williams ziet haar entree op het grastoernooi van Queens in Londen vroegtijdig stranden, want haar Canadese dubbelpartner Victoria Mbolo liep een blessure op en moest noodgedwongen opgeven in het enkel toernooi. Williams, die na een pauze van 4 jaar terugkeerde op het circuit, had samen met Mboko net de openingswedstrijd van het dubbelspel gewonnen. Middag en vanavond trekt vanaf de kust een regenzone voorbij. 17 graden, morgen overwegend grijs en wisselvallig met periode van lichte neerslag, 18 graden. Vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door, van na zondag wisselend bewolkt, zo goed als droog en 20 graden, het weer merkbaar zachter verloopt.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de rente opgetrokken met 25 basispunten. Dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken die al hebben geanticipeerd op de renteverhoging. Belfius heeft voorlopig het spaarboekje met de hoogste spaarrente van het land. Op 1 juli trekt de bank Belfius dus de flow-rekening naar 1,6%. Omdat de getrouwheidspremie 1,5% bedraagt, klokt de finale rente dus af op 3,1%. En dat is de hoogste spaarrente op dit moment in ons land. Verschillende andere banken hebben dezelfde beweging gemaakt, dus de rente gaat een beetje naar omhoog. Het parket en de politie zijn een onderzoek gestart naar de vondst van een lichaam van een 60-jarige man op een parking in Maldegem. Het is momenteel nog onduidelijk of het om een natuurlijk overlijden gaat of dat er sprake is van kwaad opzet. De bewuste locatie staat bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten, al staat er niet vast dat dat hier een rol speelde. De Vlaamse regering investeert 300.000 euro in de oprichting en ondersteuning van 31 dorpshuizen om de sociale cohesie onder buurtbewoners te versterken. Bevoegd minister Krivits benadrukt dat deze locaties mensen moeten samenbrengen. Ze sluit bovendien niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties worden gefinancierd in Vlaanderen. Tennis-icoon Serena Williams ziet haar entree op het grastoernooi van Queens in Londen vroegtijdig stranden, want haar Canadese dubbelpartner Victoria Mbolo liep een blessure op en moest noodgedwongen opgeven in het enkel toernooi. Williams, die na een pauze van 4 jaar terugkeerde op het circuit, had samen met Mbolo net de openingswedstrijd van het dubbelspel gewonnen. Middag en vanavond trekt vanaf de kust een regenzone voorbij. 17 graden, morgen overwegend grijs en wisselvallig met periode van lichte neerslag. 18 graden, vanaf zaterdag breekt de zon geleidelijk door en na zondag wisselend bewolkt, zo goed als droog en 20 graden, het weer merkbaar zachter verloopt.
0: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
1: Het weer blijft wisselvallig, met veel wolken, af en toe opklaringen en geregeld perioden van regen. Later schuift vanuit het westen een regenzone verder het land binnen, waardoor het langere tijd zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen meestal tussen 13 en 19 graden. De wind die waait matig tot vrij krachtig. Morgen vrijdag wordt het ook zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Richting het westen kan het tijdelijk droger worden en later op de dag zijn er aan zee opnieuw enkele opklaringen mogelijk.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De Europese Centrale Bank trekt de rente, het tarief dat banken ontvangen om geld te parkeren bij de ECB, op met 0,25%. De financiële experten die hebben inmiddels tekst en uitleg gegeven over de directe gevolgen hiervan voor de consument en de spaarmarkten. Komt erop neer, als je geld spaart, krijg je dus iets meer interest. Maar het is slecht nieuws voor de mensen die willen lenen, want die betalen dan ook weer meer op hun lening. In Maldegem, Oost-Vlaanderen, is het lichaam van een 60-jarige man gevonden op een parkeerterrein. De politie en Parket zijn een onderzoek gestart om te bepalen of er sprake is van kwaad opzet. De bewuste parking staat lokaal bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seksuele contacten. De Vlaamse regering investeert €300.000 in de ondersteuning en oprichting van 31 dorpshuizen om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Bevoegd minister Hilde Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog extra locaties in Vlaanderen bijkomen. Want ze zegt, mensen snakken naar persoonlijk contact. In heel veel dorpjes zijn de cafés al verdwenen en mensen hebben niet zo meteen een bepaald iets om contacten te leggen. Daarom wil ze dus die dorpshuizen gaan realiseren. In het Verenigd Koninkrijk heeft minister van Defensie John Healey zijn ontslag ingediend bij premier Keir Starmer. In zijn ontslagbrief haalt hij scherp uit naar de premier wegens een gebrek aan investeringen in defensie. Healey is al de zesde Britse minister die in amper één maand tijd opstapt. De Amerikaanse president Trump kondigt via zijn sociale media platform aan dat de VS Iran komende nacht zeer hard zullen treffen. Trump claimt dat de VS de controle zal overnemen van de Iraanse olie- en gasmarkten en specifiek het olieeiland Karg zal innemen, naar analogie met eerdere acties in Venezuela. Sport. Titelverdedigster Elise Mertens in het tennis is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Rosmalen na verlies tegen een Roemeense baseline-speelster. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel overleefden de tweede ronde in Nederland niet. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over het land. Morgen begint grijs en nat, maar na de middag trekt de neerslag weg vanaf het westen bij maximaal rond 17 graden. Richting weekend verschijnen brede opklaringen en wordt het ook wat zachter.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In het Meetjesland is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald met 19 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van afvalophaler IVM, dat sinds begin dit jaar overal GFT apart ophaalt. Vlaanderen legt tegen het jaar 2030 een maximum van 90 kilo per persoon op. En dat niveau is dus nog niet bereikt. In Moerbeke zijn de werken aan de fietssnelweg afgerond. Het gaat om een belangrijke ontbrekende schakel van de F41 tussen Antwerpen en de Gentse haven. In het centrum is ook een kruispunt met verkeerslichten aangelegd, zodat fietsers vlot kunnen doorrijden. In Eeklo is een nieuw cashpunt geopend. In de Cash Shop op de Markt 56 kunnen klanten voortaan geld afhalen en storten. Ninove geeft basisscholen vanaf volgend schooljaar een subsidie om te gaan zwemmen. De stad wil zo de extra kosten helpen opvangen nu er geen eigen zwembad meer is. In Sint-Niklaas hebben 30 cafés en verenigingen een premie gekregen om de WK-matchen van de Rode Duivels uit te zenden. De stad kiest bewust voor kleinere kijkplekken in plaats van één groot scherm. Het UZ Gent beschikt voortaan over een zogenaamde mini-MRI-scanner. Die werd gebouwd door leerlingen van Campus Lievegem. En de scanner die moet ziekenhuisbezoeken voor kinderen minder angstaanjagend maken. Ze kunnen hun knuffel laten scannen om te wennen aan de geluiden en het smalle bed. Deinze organiseert op 23 juni een groot feest voor scholieren na de examens. Het nieuwe initiatief Fin d'examen richt zich op jongeren uit de ruime regio en vervangt het vroegere Leie Beats.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek. Drop it.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.